0: twee dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. 80s. We are 90s. We are. Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
4: Alleen de grootste hits.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. De wereldberoemde Leo van Waterloo viert zijn 200ste verjaardag en dat laat ze dit weekend niet onopgemerkt voorbij gaan. Aan de voet van de Leeuwenheuvel op het historische slagveld in Eigenbrakel kun je vanavond terecht voor een groots openluchtspektakel. Met historische scènes, projecties en live muziek reis je door twee eeuwen geschiedenis. Goed om te weten, de voorstelling is in het Frans. Tickets kosten €26, inclusief een hapje en een drankje. In Antwerpen kan je dit weekend naar de havenfeesten aan het Kempisch Dok. Vandaag en morgen kun je er niet alleen gezellig wandelen langs de kades, maar uitzonderlijk ook een kijkje nemen op de steigers in het dok zelf. Vandaag snuister je tussen de kraampjes van een gezellige kunst- en ambachtenmarkt en morgen kan je schatten jagen op de rommelmarkt. Voor natuurliefhebbers organiseert Natuurpunt gratis gegidste wandelingen waarbij je ontdekt welke bijzondere planten er op de kademuren groeien en welke watervogels zich thuis voelen in het havengebied. Je kan vandaag ook richting Torhout. Ook daar gaan ze terug in de tijd voor een groot middeleeuws feest met een paardenmarkt. Voor jong en oud valt er heel wat te beleven. Een jaarmarkt vol oude ambachten, een reis over een stokpaardjesparcours, een ridderspel of luister naar het spannende verhaal van Beowulf in de bibliotheek. Historische figuranten brengen het straatbeeld tot leven en wie verkleed naar de fotoboot komt, krijgt een gratis riddertje mee naar huis. Slenter tussen de paardenkramen in de omliggende straten en geniet van ambachtelijk bier en lokale lekkernijen. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.

0: value menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Knaldi!
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu! Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemorgen. Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones. Dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.
12: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
13: We are 80s.
12: 80s.
13: We are 90s.
12: We are
14: Nostalgie.
12: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Maar dus, we gaan een korgietje nemen.
1: Wanneer mag je ze gaan halen?
2: Ah, wel, ik mag ze deze vrijdag gaan ophalen.
1: Bart uit Schoten die stuurt... Sandra legt alvast een gedragen kous van jou en je vriendin mee in het nestje. Zo raakt hij gewoon aan jullie geur. Bart, ik kan u verzekeren, dat is nu de slechtste tip dat je kunt geven. Want de sokken van onze Sander hier, ik zou dat niet doen.
2: Dat is dierenmishandeling als ik dat
1: ja,
2: doe.
1: Ja, ligt gewoon een t-shirt of zo. Nou, geen kous van u, alstublieft.
0: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleep Life.
4: Samen zorgen voor een goede start?
5: Let's go!
4: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
0: Nostalgie Hit Weekend.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas? Reinaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
5: De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, ben een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Leontis.
9: Welke steun is er voor zelfstandigen?
10: Mijn steun heb je.
9: Oh, zeg.
11: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
12: Bebat.
13: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
15: Ja, de Mintjes heeft het over.
16: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
15: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
17: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
18: Het is Fijnwonen.
17: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
19: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
20: Oh, dat is goed.
19: De temperatuur van het douchewater was perfect.
20: Oh, dat is goed.
19: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
20: Dat was goed.
19: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
21: Oei. Dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
23: Happy! Birthday!
24: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
23: Dank u!
21: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
25: Ja, maar kom niet, hè.
21: Oeh, jij komt niet.
25: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
26: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
27: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
28: Goedemorgen. Er konden gisteravond geen vluchten landen op Brussels Airport. Oorzaak was een drone-alarm, waardoor het vliegverkeer zo'n 20 minuten verstoord werd. Iluna de Boek die kwam uit Madeira en moest landen op Zaventem, maar dat lukte dus niet. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor één van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Sport dan. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. In ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
1: Voor ons tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
28: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. En Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Karmic werd nog 3e.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten, maar met een mooi resultaat. Dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
28: En dat WK is over 2 weken ook in Canada. De Amerikaanse zangeres Lady Gaga is mama geworden. Dat melden Amerikaanse media die Gaga met een baby in een draagdoek gespot hebben. Meer details kennen we voorlopig niet, dus we weten niet wanneer het kindje juist geboren is of wat de naam en het geslacht is. Het is voor Gaga haar eerste kindje samen met haar man Michael Polanski. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer en 24 graden.
3: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s.
3: 80s.
4: We are 90s.
3: We are
4: Nostalgie.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles komt goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
9: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
12: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
11: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
13: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
14: Van Bokstal, ligt je stil onder?
13: Sorry meneer.
15: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
16: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
17: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
18: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. De wereldberoemde Leo van Waterloo viert zijn 200ste verjaardag en dat laat ze dit weekend niet onopgemerkt voorbij gaan. Aan de voet van de Leeuwenheuvel op het historische slagveld in Eigenbrakel kun je vanavond terecht voor een groots openluchtspektakel. Met historische scènes, projecties en live muziek reis je door twee eeuwen geschiedenis. Goed om te weten, de voorstelling is in het Frans. Tickets kosten €26, inclusief een hapje en een drankje. In Antwerpen kan je dit weekend naar de havenfeesten aan het Kempisch Dok. Vandaag en morgen kun je er niet alleen gezellig wandelen langs de kades, maar uitzonderlijk ook een kijkje nemen op de steigers in het dok zelf. Vandaag snuister je tussen de kraampjes van een gezellige kunst- en ambachtenmarkt en morgen kan je schatten jagen op de rommelmarkt. Voor natuurliefhebbers organiseert Natuurpunt gratis gegidste wandelingen waarbij je ontdekt welke bijzondere planten er op de kademuren groeien en welke watervogels zich thuis voelen in het havengebied. Je kan vandaag ook richting Torhout. Ook daar gaan ze terug in de tijd voor een groot middeleeuws feest met een paardenmarkt. Voor jong en oud valt er heel wat te beleven. Een jaarmarkt vol oude ambachten, een reis over een stokpaardjesparcours, een ridderspel of luister naar het spannende verhaal van Beowulf in de bibliotheek. Historische figuranten brengen het straatbeeld tot leven en wie verkleed naar de fotoboot komt, krijgt een gratis riddertje mee naar huis. Slenter tussen de paardenkramen in de omliggende straten en geniet van ambachtelijk bier en lokale lekkernijen. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.

0: van Whitney.
1: Tot Britney.
0: Van Freddy.
2: I want to break free.
1: Tot Robbie.
0: De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, veranda's.
5: Leenaars Aluminium.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel, leef beter.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
16: Allee, zeg eens iets, Bruno.
17: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
16: Hoe zet ik dat op mute?
17: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
16: Bruno.
18: Mobile Vikings.
19: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
21: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
22: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Alleen de grootste hit.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem. Ja,
4: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
10: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
11: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
13: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
14: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
17: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
18: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
19: Ga van
20: kijkvillen
19: naar
20: Zerikje kijk eens, hè.
19: Met de trein.
21: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
22: Goedemorgen. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
23: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
22: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. In het noorden van Frankrijk is gisterenavond een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. Vanavond is er trouwens ook al de vrouwenfinale tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Wit-Russische Arina Sabalenka. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Koosmans.
0: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
22: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon er wel door en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s.
1: We are
3: Nostalgie.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Jade Mintjes heeft het over.
11: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
10: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
12: Leden bij Leemans.
13: Oh, Suzie. Ik ga voor mij een glasje water.
14: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
13: Ja, jong. Ben ik begonnen met die start to run?
14: Oei, dat was precies niet start to fun.
13: Maar Suzie toch.
15: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
17: Een koord, duct tape, rubberbotten, een schop. Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
16: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
18: Heb je geen klantenkaart, meneer?
19: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
16: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
19: Safti.
20: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
21: Alleen de grootste hit en geen getetter.

0: Dit is het Nostalgie Hits Weekend.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
2: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij Oké.
4: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
5: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op één van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
1: Alleen de grootste hit.

0: Zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oh, jij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
12: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
17: Dank u, ImoWeb!
18: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
19: Goedemorgen. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin heeft begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
20: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
19: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. En mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
21: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
22: We are 80s. 80s. We are 90s. We are
21: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Luc Pijns, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique.
3: Jouw eigen kinderen, zijn die van de bakken, jongens?
2: Ja, absoluut. Toen die een jaar of 4 en 6 waren, zeiden die plots... Kijk, die lijkt op jou, papa. Ik zeg, dat is papa. Nee. Ik zeg, en kijk eens naar die mevrouw. Ja, dat is de bomma. En ik begin zoals de bomma te spreken. Ah, die schrokken.
0: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
4: Krevel.
5: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490... tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
8: De kinderen komen terug van school met grote honger.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
8: Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, ben een held.
9: Lidl, dat kan tellen.
4: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart. Look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
11: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Nostalgie Weekend Update.
2: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. De wereldberoemde Leo van Waterloo viert zijn 200ste verjaardag en dat laat ze dit weekend niet onopgemerkt voorbij gaan. Aan de voet van de Leeuwenheuvel op het historische slagveld in Eigenbrakel kun je vanavond terecht voor een groots openluchtspektakel. Met historische scènes, projecties en live muziek reis je door twee eeuwen geschiedenis. Goed om te weten, de voorstelling is in het Frans. Tickets kosten €26, inclusief een hapje en een drankje. In Antwerpen kan je dit weekend naar de havenfeesten aan het Kempisch Dok. Vandaag en morgen kun je er niet alleen gezellig wandelen langs de kades, maar uitzonderlijk ook een kijkje nemen op de steigers in het dok zelf. Vandaag snuister je tussen de kraampjes van een gezellige kunst- en ambachtenmarkt en morgen kan je schatten jagen op de rommelmarkt. Voor natuurliefhebbers organiseert Natuurpunt gratis gegidste wandelingen waarbij je ontdekt welke bijzondere planten er op de kademuren groeien en welke watervogels zich thuis voelen in het havengebied. Je kan vandaag ook richting Torhout. Ook daar gaan ze terug in de tijd voor een groot middeleeuws feest met een paardenmarkt. Voor jong en oud valt er heel wat te beleven. Een jaarmarkt vol oude ambachten, een reis over een stokpaardjesparcours, een ridderspel of luister naar het spannende verhaal van Beowulf in de bibliotheek. Historische figuranten brengen het straatbeeld tot leven en wie verkleed naar de fotoboot komt, krijgt een gratis riddertje mee naar huis. Slenter tussen de paardenkramen in de omliggende straten en geniet van ambachtelijk bier en lokale lekkernijen. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
1: Het Nostalgie-app.

0: van Lionel
1: tot Michael.
0: Van Madonna
1: tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
0: Verenigd in één
1: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
0: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
2: Liantis. Welke formaliteiten als starter?
3: Formeel mag altijd.
0: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
4: Zie het.
5: Grazer!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
13: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusse invasie.
13: Amai, zeg, kijk, we zijn er bijna.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Oh. Niklas, how are you?
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Want dat is proberen een douche te pauwen hier, Toos.
15: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
16: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
17: Het Nostalgie Hitweekend. Yeah.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
11: En, wat gaan we vandaag doen?
12: De badkamer!
11: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
13: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
11: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
13: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
12: Yay!
14: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
15: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
16: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
17: Goedemorgen. Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. U hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
18: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwicht en rechtvaardig pakket kunnen komen.
17: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot een gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. En op de Flanders Darts Trophy in Antwerpen is Andy Batens als enige landgenoot door naar de 16e finales. Batens won van de Engelsman Joe Cullen met 6-3. In de volgende ronde speelt hij opnieuw tegen een Engelsman. Kim Huybrechts is uitgeschakeld. Hij verloor van een Pool met 6-5. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
16: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
19: We are 80s.
16: 80s.
19: We are 90s.
16: We are
19: Nostalgie.
16: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Hier ze. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
10: Ja, maar ik kom niet, hè.
8: Oh, hij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, Imoweb!
3: Het Nostalgie Hit

0: zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel, leef beter.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Zie het.
5: Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Het zijn de laatste dagen van de Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Leden bij Leemans.
11: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
10: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
11: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
10: Oei, dat was precies niet start to fun.
11: Maar Suzie toch.
12: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
13: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Jade Mintjes heeft het over.
15: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
14: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
16: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
17: Een koord, duct tape,
16: rubberbotten, de schop.
17: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
16: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
18: Heb je geen klantenkaart, meneer?
19: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
16: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
19: Safti.
20: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: naar school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, ben een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
4: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels.
8: Natuursteen. Parket. Impermo.
9: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda? Nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
10: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
9: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
11: Maak van je file tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
12: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemiddag. Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. U hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
14: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
13: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook al een 10-tal lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd. Onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekiere. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekiere ook al passen voor het WK wielrennen, ook toen door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
15: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
16: We are 80s.
15: 80s.
16: We are 90s.
15: We are
16: Nostalgie.
15: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas? Reinhards
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
0: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
0: Peugeot.
5: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Jij? Yeah?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
15: Sorry meneer.
17: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
18: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
19: Alleen de grootste hits

0: Nostalgie Weekends Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. De wereldberoemde Leo van Waterloo viert zijn 200ste verjaardag en dat laat ze dit weekend niet onopgemerkt voorbij gaan. Aan de voet van de Leeuwenheuvel op het historische slagveld in Eigenbrakel kun je vanavond terecht voor een groots openluchtspektakel. Met historische scènes, projecties en live muziek reis je door twee eeuwen geschiedenis. Goed om te weten, de voorstelling is in het Frans, tickets kosten €26, inclusief een hapje en een drankje. In Antwerpen kan je dit weekend naar de haven feesten aan het Kempisch Dok. Vandaag en morgen kun je er niet alleen gezellig wandelen langs de kades, maar uitzonderlijk ook een kijkje nemen op de steigers in het dok zelf. Vandaag snuister je tussen de kraampjes van een gezellige kunst- en ambachtenmarkt en morgen kan je schatten jagen op de rommelmarkt. Voor natuurliefhebbers organiseert Natuurpunt gratis gegidste wandelingen waarbij je ontdekt welke bijzondere planten er op de kademuren groeien en welke watervogels zich thuis voelen in het havengebied. Je kan vandaag ook richting Torhout. Ook daar gaan ze terug in de tijd voor een groot middeleeuws feest met een paardenmarkt. Voor jong en oud valt er heel wat te beleven. Een jaarmarkt vol oude ambachten, een reis over een stokpaardjesparcours, een ridderspel of luister naar het spannende verhaal van Beowulf in de bibliotheek. Historische figuranten brengen het straatbeeld tot leven en wie verkleed naar de fotoboot komt, krijgt een gratis riddertje mee naar huis. Slenter tussen de paardenkramen in de omliggende straten en geniet van ambachtelijk bier en lokale lekkernijen. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
2: Dit is het Nostalgie-hit weekend.

0: van Whitney.
1: Tot Britney.
0: Van Freddie.
2: I want to break free.
1: Tot Robbie.
0: De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
1: Zie het.
3: Groter!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Leontis.
8: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
9: Ik gun je zeker een eigen zaak.
10: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor

0: kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
1: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston, live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemiddag. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond. Dat bericht de lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
6: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
7: We are 80s.
6: 80s.
7: We are 90s.
6: We are
7: Nostalgie.
6: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar 4,39 €. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja! Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja!
4: Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
7: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
5: Lekker.
4: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
5: Zalig, vertel me meer.
4: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
5: En dat alles op maat van ons budget?
4: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
6: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
7: De Brusse invasie.
6: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
6: Oh. Niklas, hoi.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
6: Wat dat is voor binnen douche te pauwen hier, Toos.
9: Het Nostalgie Hitweekend.

het Nostalgie Hit Weekend. Get up.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Maar dus, we gaan een corgietje nemen.
1: Wanneer mag je ze gaan halen?
2: Ah, wel, ik mag ze deze vrijdag gaan ophalen.
1: Bart uit Schoten die stuurt... Sander legt alvast een gedragen kous van jou en je vriendin mee in het nestje. Zo raakt hij gewoon aan jullie geur. Bart, ik kan u verzekeren, dat is nu de slechtste tip dat je kunt geven. Want de sokken van onze Sander hier, ik zou dat niet doen.
2: Dat is dierenmishandeling als ik dat
1: ja,
2: doe.
1: Ja, leg gewoon een t-shirt of zo, maar geen kous van u alsjeblieft.
0: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, verandas. Lenaars
4: aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden. En jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: In de disco.
11: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
12: Draai een keer in het rond.
11: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
13: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten? Kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan. Hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen. Hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
19: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, Imoweb!
14: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Alleen de grootste hit.

0: school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 boter sandwichen, gemengd kaakt, op conferencen.

0: peren en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een helft.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Ja, de Mintjes heeft het over.
11: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
10: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
12: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
13: Een koord, duct tape,
12: rubberbotten, de schop.
13: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
12: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
14: Heb je geen klantenkaart, meneer?
15: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
16: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
15: Safti.
14: Ja, zeg, hoe laat kom je zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
17: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oh, hij komt niet.
17: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
20: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
19: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
20: Vlaanderen vakantieland.
14: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
21: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
22: Goedemiddag. Details over de slachtoffers van een busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. En in het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden de lokale autoriteiten daar. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
23: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
24: We are 80s. We are 90s.
23: We are
24: Nostalgie.
23: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Lenen bij Leemans.
5: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
6: Amai, ga ze zo rood en ga zwiet nogal?
5: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
6: Oei, dat was precies niet start to fun.
5: Maar Suzie toch...
7: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Yes!
9: Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
11: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
12: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: From Tina to Mariah. From Bono to Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
2: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
3: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
2: Vogels spotten in een natuurpark.
3: Schat, kijk daar, kijk daar.
4: Je jacht ze weg.
2: Of met het gezin op citytrip gaat.
5: Schoon stad, hè.
6: En helemaal niet ver.
2: Je vindt het allemaal in...
7: Vlaanderen Vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Elke dag uren tijd verliezen.
9: Pff, villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
8: Of uren tijd winnen.
9: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
8: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
13: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
15: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
16: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
17: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
0: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
1: Alleen de grootste hits.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
2: BTW staat voor By the Way.
3: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
5: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, licht je stil neer.
10: Sorry meneer.
12: Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
14: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner

0: vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
1: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op krijnen.be/renovatie.
2: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedemiddag. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clara Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was goed, maar er zijn ook wat frustraties. Dat zegt journalist Rob van Herk.
4: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarinval, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
3: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus nieuwe belastingen gekeken worden. Meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. En de Oekraïense president Zelensky is bereid om Russisch president Poetin te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Dat heeft hij gezegd in een interview. De Verenigde Staten lanceerden vorige week de onderhandelingen opnieuw om een einde te maken aan de oorlog. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben toen Kiev en Moskou bezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
5: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
6: We are 80s. 80s. We are 90s.
5: We are
6: Nostalgie.
5: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Wasmiddel, wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
10: Alleen de grootste hits en geen getetter.
11: I've heard people say that too much of anything

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's?
2: Reinaars Aluminium.
1: Vind je vakman op reinaars.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Ja, de Mintjes heeft het over.
10: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
9: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
11: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
12: Een koord, duct tape,
11: rubberbotten, een schop.
12: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
11: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
13: Heb je geen klantenkaart, meneer?
14: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
14: Safti.
15: Het Nostalgie Hit Weekend.
16: Alleen de grootste hits.

0: krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
1: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
2: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei, dat is niet goed.

0: een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
2: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
5: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
4: De Brusse invasie.
3: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
5: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
3: Niklas, how are you?
5: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
3: Wat dat is al binnen douche te paan hier, het was.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Vlaanderen vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
10: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemiddag. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clarin Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt journalist Rob van Herk.
12: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarin Val, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
11: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus ook nieuwe belastingen gekeken worden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar vijfde medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
13: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
14: We are 80s.
13: 80s.
14: We are 90s.
13: We are
14: Nostalgie.
13: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel, leef beter.
13: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
14: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
13: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
14: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
15: Yay!
11: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
16: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
17: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
18: Zin in nog meer muziek?
19: Hey everybody, take a look at me.
18: Ontdek de digitale nostalgiezenders in onze app.
17: Nostalgie 80s.

0: van Lionel tot Michael. Van Madonna tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
10: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voor dat gebouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
16: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
17: Van Bokstal, licht je stil neer.
16: Sorry meneer.
18: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
0: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
19: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
20: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: ramen, deuren, veranda's?
1: Reinaerts Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Leontis.
8: Welke steun is er voor zelfstandigen?
9: Mijn steun heb je.
8: Oh, zeg.
10: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
12: Klaar?
11: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
12: Ja?
11: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
12: Nog mee?
11: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
12: Gaat het nog?
11: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
12: Kortom?
11: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.
13: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd.

0: en durf delen. Think smart, look amazing. Met de molde special van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
1: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemiddag. Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat één keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Erk.
5: In tussentijd kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten, om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
4: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via SmartCall. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
6: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
4: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakten ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kans op enkele buien. Minima dan rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
3: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
7: We are 80s.
3: 80s.
7: We are 90s.
3: We are
7: Nostalgie.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja.
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Lenen bij Leemans.
9: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
10: Amai, ga ze zo rood en ga zwiet nogal?
9: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
10: Oei, dat was precies niet start to fun.
9: Maar Suzie toch.
11: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Ja, de Mintjes heeft het over.
13: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
12: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
14: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
15: Een koord, duct tape,
14: rubberbotten, de schop.
15: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
14: Amin, daarom hebben we dat tapijt.
16: Heb je geen klantenkaart, meneer?
17: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
17: Safti.
18: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren... Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
19: Het is Fijnbonnen met Bruinzeels Vochten.
18: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
20: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Nog steeds bij ons, Walter de Donder. En Walter, die eerste jaren Studio 100. Hoe rock en roll waren die nu eigenlijk?
3: Dat was toch een beetje amateuristisch. Wij trokken rond van stad naar stad en van gemeente naar gemeente. We werden niet gebracht, dus we moesten er maar geraken. En dan vroegen we 's middags, waar staan we vanavond? Vanavond in Aarschot. Ja, maar waar in Aarschot? Ja, dat zal u wel zien, Walter.
1: Malé.
3: Ergens op de ring, je gaat de tent zien staan.
0: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op Base.be. Base. Based on you.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
10: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u!
11: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
12: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
12: Oh, hij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Ga van...
16: wegen werken.
15: Naar...
16: ah, rustig wat werken.
15: Met de trein.
17: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
18: Goedenavond. Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog...

0: Oorlog vangt ons land Oekraïnse slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat één keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
1: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclave te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
0: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn ook overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers wellicht veel hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mika Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 dan. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. En op dit moment gaat Tournée Nationale van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag. Dat is een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Je hoort de organisator Ben Moling.
2: Het is gewoon superbelangrijk dat wij onze cafés eindelijk eens de aandacht geven die dat ze echt verdienen. We moeten ons er echt heel bewust van zijn, want onze maatschappij wordt altijd maar meer individualistisch. Veel mensen zitten in isolement. Er zijn heel veel eenzame mensen, heel veel singles. En voor die mensen, en voor iedereen natuurlijk, is zo'n café wel essentieel voor onze mentale gezondheid.
0: Uitbaters hebben het ook steeds moeilijker. Elke dag verdwijnt er in ons land één café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden dan. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En het wordt dan ook zonniger.
3: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s.
3: 80s.
4: We are 90s.
3: We are
4: Nostalgie.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: samen dure veranda's?
1: Leenaars Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, licht je stil neer.
7: Sorry meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
9: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Het Nostalgie Hit Weekend.
12: Alleen de grootste hit.

0: van Whitney.
1: Tot Britney.
0: Van Freddie.
2: I want to break free.
1: Tot Robbie.
0: De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Nostalgie Hit Weekend.

0: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
5: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
8: Onofficieel voor gaming.
7: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
9: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedenavond. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
11: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
10: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Straks is het grote moment daar voor duizenden fans van zangeres Céline Dion. Dan start het eerste optreden van haar comeback in Parijs. Dion leidt aan het stiff person syndroom, een spierziekte waardoor ze ook niet meer kon zingen. De afgelopen jaren moest ze alle concerten afzeggen, maar nu is ze terug. En ook deze fans kijken daar naar uit.
12: Ja, ze lijkt in vorm wel, hè? Ja, ziet er goed uit. Knap, gemotiveerd, enthousiast. Vanavond komt het sowieso goed, maar ik ben wel blij dat we voor vanavond tickets hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
13: Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben al een grote fan sinds ik bij de buurvrouw, toen ik 8 jaar oud was, zat ik al op Céline Dion door de woonkamer te dansen. Dus het is, zit er al lang in.
10: Na vanavond volgen er nog 25 concerten. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement en is zo goed als zeker de eindwinnaar. Want morgen wordt de laatste rit in de Vuelta gereden. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is 10e. En dan nog Formule 1. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
14: Nog 2 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
15: We are 80s.
14: 80s.
15: We are 90s.
14: We are
15: nostalgie.
14: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Alleen de grootste hits.

0: Oké, wacht. Just even checken. Huh? Hebben we alles wat we nodig hebben?
1: Een koord, duct tape,
0: rubberbotten, de schop.
1: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
0: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
2: Heb je geen klantenkaart, meneer?
3: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
0: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
3: Safti.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
6: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor, verkeersleider op de verkeerstoren, als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
5: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg, hun 2e groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
4: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
2: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
1: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. De toeschouwers liepen geen gevaar. Journaliste Tanita de Meij is voor ons ter plaatse.
2: Het is namelijk misgelopen met een ex met paragliders. Die hadden allemaal vuurwerk bij. Het was best wel indrukwekkend, maar het is dus duidelijk misgelopen. Er zijn waarschijnlijk pijlen slecht terechtgekomen en er zijn dus drie verschillende branden ontstaan. Ik zie hier de brandweer weer massaal aanwezig is, die nog massaal ook aan het toestromen is.
1: Intussen is de brand wel geblust. Er staat nog een droneshow gepland en die kan gewoon doorgaan. Voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaar. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0 zege. Maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong volledig uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog twee keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats. Standaar blijft 6e. En op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg is dat, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
0: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
3: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Krikkemans.
2: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs

0: onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren, als door mensen van Brusselse Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
1: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. En voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaard. Het werd 4-2. Westerlo leek nochtans op weg naar een 2-0 zege, maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats, Standaard blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger.
2: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
3: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
1: Non-stop, de grootste hits.
0: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.